Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linde. Vanavond de zingende altsax, een aflevering over Hank Crawford. We beginnen met 4, 5, 6.

Dat was Hank Crawford met 456 van het album More Soul, uitgegeven op Atlantic in 1961. Prominent aanwezig op 456 is baritonsaxofonist Leroy Hawk Cooper. Hank Crawford was een populaire artiest in het grensgebied van jazz en rhythm and blues. Hij is geboren als Benny Crawford in 1934 in Memphis, Tennessee. Hij verkreeg in zijn tienerjaren de bijnaam Hank, afgeleid van de local hero saxofonist Hank O'Day. Crawford speelde altsaxofoon, baritonsaxofoon en piano. Begin jaren 50 was Crawford onder andere te horen op opnames van B.B. King. Crawford trok de aandacht van Ray Charles, die hem meteen inhuurde. Crawford zou bij Charles blijven van 1958 tot 1963 als saxofonist en muzikaal leider. En in die rol had hij een groot aandeel in het succes van Ray Charles en diens baanbrekende gospelgetinte soul. Crawford werkte mee aan klassiekers als What I'd Say en het live album Ray Charles at Newport. Na More Soul zouden nog 10 albums volgen op het Atlantic label, ongetwijfeld het hoogtepunt van Crawfords loopbaan. Het merendeel ervan kwam tot stand met de band van zijn werkgever Ray Charles. Die band bestond in die periode onder andere uit de trompetisten Philip Gilbo en John Hunt, tenorsaxofonist David Fathead Newman, baritonsaxofonist Leroy Hawk Cooper, gitarist Sonny Forrest, bassist Edgar Willis en drummers Milt Turner en Bruno Carr. Op het eerder genoemde Newport Festival in 1958 maakte de band met haar Down Home Swing enorme indruk. We gaan verder met Crawford's versie van Dead Deer, de compositie van Bobby Timmons. Het staat ook op het album More Soul. Daarna Sweet Eyes van het album Ray Charles Presents David Fathead Newman van David Fathead Newman uit 1958. U hoort hier Ray Charles op piano en Hank Crawford op baritonsaxofoon. Vervolgens Playmates en What a Difference a Day Makes van het album The Soul Clinic uit 1961. In laatstgenoemde ballad, een lied bekend in de versie van Dinah Washington, is een hoofdrol weggelegd voor trompetiste Philip Gilbo. Ten slotte Sherry en Don't Cry Baby van het album From the Heart uit 1962. Met Sherry scoorde Crawford hoog in de hitlijst. In de ballad Don't Cry Baby staat de hoogstpersoonlijke, zingende stijl van Crawford centraal.

Dat was Hank Crawford met Dead Deer, David Fathead Newman en Hank Crawford met Sweet Eyes en Hank Crawford met Playmates, What a Difference a Day Makes, Sherry en Don't Cry Baby. De zingende stijl van Crawford is gegrond in zijn muzikale opvoeding in de kerk en zijn roots in Memphis, bakermat van blues en soul. Crawford's toon bezit de directe emotionele lading van de blues en gospel. Stijlfiguren uit de moderne jazz gebruikte Crawford heel spaarzaam. En als arrangeur verstaat Crawford de kunst om een septet als een groot en krachtig ensemble te laten klinken. In het volgende blok gaan we verder met Skunky Green, een jukebox-hitje van Crawford. Het komt net als het volgende nummer Two Years of Torture of van de LP True Blue uit 1964. Daarna Dig These Blues van het gelijknamige album uit 1965. En als laatste de Black Slider van het album After Hours uit 1966. En op de Black Slider speelt Crawford piano.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12.

En op deconcertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag aflevering 2 van Hitten de Tjaak, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Ammons is in 1925 geboren in Chicago en overleden in 1974. Hij had een bijzondere muzikale band met alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. Hij werkte zijn hele loopbaan regelmatig samen met de befaamde bop- en soul-jazz-muzikant. Reeds in 1952 hadden ze veel airplay met Blues Up and Down. Hun laatste samenwerking stamt uit 1973. We draaien hier twee tunes van het album Dig Him, in 1961 verschenen op het Argo-label. Eerst de standaard Autumn Leaves en daarna New Blues Up and Down. Een variatie op het eerder genoemde hitje Blues Up and Down. Op piano John Houston, bas Buster Williams en drums George Brown.

U hoorde Gene Ammons en Sonny Stitt met Autumn Leaves en New Blues Up and Down. We gaan verder met Shovel Twist van het album Soul Summit, uitgegeven door Prestige in 1962. U hoort weer Sonny Stitt, Ammons en Stitt fungeren als co-leiders. Op het album is een gastrol weggelegd voor organist Brother Jack McDuff. In deze groep speelde Charlie Persip op drums. Vervolgens weer een samenwerking met Brother Jack McDuff. U hoort Watch Out van het album Brother Jack Meets the Boss, uitgegeven op Prestige in 1962. U hoort het goed, lang voordat Bruce Springsteen en Lance Armstrong aanspraak maakten op de titel, was Ammons al de baas. Niet op een fiets, maar op de tenorsaxofoon. Op Watch Out hoort u ook Harold Vick op tenorsax, Eddie Deal op gitaar en een van de pioniers van soul jazz ritmes, Joe Jukes op drums.

Gene Amundsen, Sonny Stitt met Shuffle Twist. Gene Amundsen, Brother Jack McDuff met Watch Out. In het volgende blokje muziek ligt de nadruk op bebop. Gene Ammons was dan wel geen typische bebopper, maar hij bewoog zich wel bekwaam in dit idioom zonder dat er iets van zijn stevige sound en soulvolle stijl verloren ging. Als solist bij Billy Eckstein werd hij gewaardeerd vanwege die robuuste, door Bob geïnspireerde solo's. De labelbaas van Prestige, Bob Weinstock, schatte Ammons eens in als de belangrijkste link tussen bebop en, wat hij noemde, funk soul. De A&R-man van Prestige, eind jaren 60 was dat Bob Porter, voegde daaraan toe en ik citeer hem: "Ik heb altijd gevonden dat, afgezien van de gebroeders Adderley, soul jazz in feite een afgeleide is van de manier waarop Ammons altijd gespeeld heeft." Einde citaat. Ja, daar is geen speld tussen te krijgen. Tijdens zijn samenwerkingen met Sonny Stitt had Ammons vanzelfsprekend een pittige sparringspartner te pakken. Ook Dexter Gordon was wat dat betreft niet voor de poes. Ammons speelde in 1970 met deze moderne jazzgigant. Hun optreden op 26 juli 1970 in het North Park Hotel in Chicago verscheen op de LP The Chase. The Chase verscheen in hetzelfde jaar op het Prestige-label. U hoort hier het titelnummer. Op piano Jody Christian, op bas Rufus Reed en op drums Wilbur Campbell. Daarna weer een live-opname, ook in Chicago. U hoort Gene Ammons in een trio-setting. Op orgel Eddie Buster, op drums Gerald Donovan. Het trio speelt Charlie Parker's Scrapple from the Apple. Met karakteristiek aplomp baant Ammons zich een weg door het akkoordenschema uit Parker's nummer uit 1947, dat gebaseerd is op het schema van Honeysuckle Rose en I Got Rhythm. De versie van Ammons verscheen op de LP Just Jack, uitgegeven op het Argo-label in 1961.

Thank you.

U hoorde Gene Ammons en Dexter Gordon met The Chase en Gene Ammons met Scrapple from the Apple. We gaan verder met nogmaals een tune van de live LP Just Jug uit 1961. Een versie van Percy Mayfield's Please Send Me Someone to Love. Vervolgens een samenwerking met organist Richard Groove Holmes. Het nummer Good Vibrations verscheen op de LP Groovin' with Jug onder de naam van Holmes op het Pacific label in 1961. Het is live opgenomen in de Black Orchid in Los Angeles. We zijn, u begrijpt het als u het optreden hoort, weer terug bij de blues. Daarna een nummer van de LP Preaching, uitgegeven op Prestige in 1961. Het album is helemaal gewijd aan gospel. U hoort You'll Never Walk Alone. Op orgel Clarence Sleepy Anderson, bas Sylvester Hickman, drums Darrell Anderson.

0: beluisterd naar de Concertzender. Dit is het programma over soul jazz, groove en grease. Vandaag de tweede en het laatste deel van The Soul van Cannonball. Dit is een serie over alt-saxofonist Cannonball Adderley en het Cannonball Adderley Quintet. We beginnen met I'm on my way uit 1967. Grappig genoeg geschreven door het 11-jarige neefje van Cannonball, Nat Adderley Jr. I'm on my way staat op het album Why I Am Treated So Bad. Capitol Records hoopte met de cover van de Staple Singers een opvolger van de megahit Mercy Mercy Mercy te scoren. Nou, dat gebeurde niet. U hoort op I'm on my way Cannonball op altsaxofoon, Nat Adderley op cornet, Joe Zawinul op piano, Victor Gaskin op bas en Roy McCurdy op drums. Money in the Pocket was wel een schot in de roos. Het is net als I'm on my way live opgenomen voor een select publiek in de studio van Capitol. Inmiddels een beproefd procedé voor het quintet. De aanstekelijke Boogaloo Money in the Pocket was geschreven door Joe Zawinul. In 1968 maakte Cannonball het Afrikaans getinte album Accent on Africa. Hij speelde op de varitone sax, oftewel varitone sax. En de varitone was een elektrisch apparaatje dat de sax versterkte en vervormde. Het werd ook gebruikt door Eddie Harris, Lou Donaldson en Sonny Stitt. Goomba was een succesvolle single. Hier Cannonball Adderley en Nat Adderley met een big band. Criticus Ira Gittler noemde dit werk van Cannonball geringschattend showbiz. Vanaf het moment dat Cannonball succes had, begin jaren 60, kreeg hij ook meteen kritiek te verduren. Dus nette van Gittler, maar ook van Charles Mingus. Mingus typeerde Cannonball als rock and roll musician number one. Nat Adderley gaf stevig weerwoord in Downbeat Magazine. Volgens Nat was de gospel en blues invloed in het werk van het quintet een oprechte reflectie van de indrukken die zij tijdens hun jeugd in Florida hadden opgedaan. En hij zei ook dat hypocriete insiders, en ik citeer nu, een artiest zullen afwijzen zodra die algemene populariteit verkrijgt en dus niet langer kan dienen als symbool voor hun exclusiviteit. Einde quote. Meneer Adderley liet zich niet van de wijs brengen. We gaan verder met Sweet Emma van Nat Adderley. Het is een eerbetoon aan Emma Barrett, een pianiste uit New Orleans die was getroffen door een hartaanval. Sweet Emma staat op het album In Person uit 1968. En het is weer een live sessie in de studio.
1: Which gives us a different attitude right there. We're already trying to keep the money home and the family. Incidentally, little Nat Adderley is a fine musician, and he's 11 years old. So you won't believe it when you hear. He wrote this composition and the arrangement for our band

0: Sway them up.
1: U hoorde het Cannibal Adderley Quintet met I'm On My Way, Money in a Pocket, Goomba en Sweet Emma. We gaan verder met opname gewijd aan Country Preacher, een essentiële plaat in het oeuvre van het Cannibal Adderley Quintet. Vanaf midden jaren 60 was Cannibal betrokken bij de beweging voor de burgerrechten van de zwarte bevolking. Hij was medeoprichter van de Black Academy of Arts and Letters. Cannibal en zijn quintet gaven bovendien workshops over zwarte muziek op scholen en universiteiten. Hij was bevriend met de priester en activist Jesse Jackson. Cannibal trad af en toe op bij bijeenkomsten van de Operation Breadbasket, de sociaal-economische tak van de Southern Christian Leadership Conference. Tot zijn plotseling brede dood was Martin Luther King voorzitter van die organisatie. Jesse Jackson was leider van Operation Breadbasket, dat zich inzette voor gelijke beloningen en werkomstandigheden voor de zwarte burger. Op 17 en 18 oktober 1969 trad het Cannibal Adderley Quintet op tijdens de bijeenkomst van Operation Breadbasket. Dat gebeurde in een kerk van de South Side van Chicago. Het bijzonder geïnspireerde, van blues doordrenkte jazz-funk optreden is vastgelegd op de LP Country Preacher, Live at Operation Breadbasket. Eerst hoort u Walk Tall van Joe Zawinul met een pittige introductie van Jesse Jackson. Daarna Country Preacher, Zawinul's ode aan Jesse Jackson. Zawinul maakte op gevatte wijze gebruik van technieken uit de zwarte muziek. De dynamiek van zacht, hard, spanning, ontlading komt overeen met de wisselwerking tussen priester en congregatie. Tijdens een workshop werd Zawinul eens gevraagd of een blanke muzikant wel zwarte muziek kon spelen. Hij antwoordde droogjes: Are you kidding me? Vervolgens Hammond van Nat Adderley. Het ritme van Hammond was geïnspireerd door een buurvrouw van de Adderleys in Florida. Zij neuriede mee op haar veranda met het krakende geluid van haar schommelstoel. En tenslotte, Oh Babe van Nat en Cannibal Adderley. Dit is een blues inclusief vuigezang van Nat Adderley. Het quintet bestond in die periode naast Cannibal en Nat Adderley uit Joe Zawinul en drummer Roy McCurdy, maar ook uit bassist Walter Booker. En dat was de vervanger van Victor Gaskin.
2: We're getting ready to have a live session. Now, what we was trying to say just before we got started a while ago, and we're getting ready to do a little walking, that when you have real change, and everybody's thing begins to change, the teacher begins to teach a new lesson, the preacher begins to preach a new sermon, and the musician also tries to capture the new thing so that we might have melody and have rhythm as we do our thing. We say every Saturday that the most important thing of all is that no matter how dreary the situation is and how difficult it may be, that the storm really doesn't matter until the storm begins to get you down. So I advise to you, the message that the Cannonball and the quintet brings to us is that it's rough and tough in this ghetto. A lot of funny stuff going down, but you got to walk tall. Walk tall. Walk tall.

street rep desk.

Welkom bij de Concertzender bij Jazz Not Jazz. Zoals u gewend bent, rond dit tijdstip samengesteld door Jan-Pieter Overmars. We beginnen de show met een nummer van de twee bejubelde Blue Note albums van Don Grolnick. Met een akoestische septetbezetting spelen ze The Cost of Living. Het album heet Night Town. Miles Davis wilde heel graag Ahmad Jamal hebben als zijn volgende pianist. Dat lukte niet, maar Miles zocht wel naar dezelfde lichtvoetigheid als Jamal. Uiteindelijk werd het Bill Evans. En dat is dan weer heel wat anders. Dit nummer is een soort van evergreen in de jazzwereld geworden. De titel Poinciana.

tijd voor de onregelmatig terugkerende rubriek Jazz Cameo in een popsong. Deze keer Paul Simon, die heel graag met andere muzikanten en zeer zeker ook jazzmuzikanten samenwerkt. Van een iets minder bekend album Hearts and Bones, de song Allergies met El Di Meola, vingervlug op de gitaar. Dit levert een mooie overstap naar een akoestische gitaarexplosie op het legendarische album Friday Night in San Francisco. Met diezelfde El Di Meola in samenwerking met John McLaughlin en Paco de Lucia. Dit nummer is het pièce de résistance van de drie heren. John McLaughlin kreeg van zijn Indiase goeroe een nieuwe naam, namelijk Mahavishnu. In de band onder die naam speelde een hele jonge drummer mee, met ook een naam van dezelfde goeroe, namelijk Narada Michael Walden. Hij werd vooral bekend als producer van talloze disco, funk en soul acts. Op zijn eigen album verstopte hij minimaal één jazz-rock track. The Dance of Life is hiervan een voorbeeld.

eerder lezen we op het omgekeerde proces dat Brad Mehldau bewerkstelligt. Jazzliefhebbers ontdekten namelijk door zijn toedoen pop- en rockacts. Radiohead en Nick Drake zijn de meest sprekende voorbeelden. Brad maakt van Riverman een jazzstandard en doet dat ook met Time Has Told Me van Nick Drake. Dave Holland kan nog altijd alle formats aan. Ook een big band in deze compositie, Blues for CM. We zijn er vrij van uit te gaan dat Charles Mingus wordt bedoeld.

Dag luisteraars, de tune heeft u herkend, dus u weet dat ik zeg, dit is Jazz Not Jazz. Het is vandaag samengesteld door Jan-Pieter Overmars. We beginnen en eindigen dit programma met een klassiek album van een klassieke artiest op een klassiek label. Allereerst Cool Stratton van Sonny Clark met ook een legendarische hoes op het Blue Note label. Sonny Clark heeft als informele sessieleider met heel veel artiesten albums opgenomen. Aantal onder eigen naam. Helaas is hij maar 31 jaar oud geworden. Willy Colon en Ruben Blades vervolgen met Maria Lionza. Typhoon en Benjamin Herman bouwden een kleine sample uit tot een volledig nummer. Maar dat houdt u van ons te goed tot oudjaarsavond.

Tijd nu voor een train song van Ellington. Way Low. Het nummer stamt uit 1939. We horen onmiskenbaar de geluiden uit de treinwereld. Bill Laswell noemde we al eens in dit programma het drukste baasje uit de muziekwereld. Een lange track van hem met een mix van ambient, dub en jazzy textures. De titel A Screaming Comes Across the Sky. Bitches Brew van Miles Davis is nooit ver weg. De stap van Laswell naar de Rolling Stones is minder groot dan u denkt. Laswell mede-produceerde ooit het eerste echte soloalbum van Mick Jagger. We draaien dit nummer in het kader van de rubriek Jazz Cameo in de popmuziek. En dit is daarvan misschien wel het ultieme voorbeeld. Sonny Rollins speelt de tenorsax in Waiting on a Friend.

Gary Burton en Chick Corea hebben hun hele leven een diepgaande muzikale relatie gehad. Een mooi voorbeeld hiervan is Crystal Silence. Tot slot nog een album van het label Blue Note. Hank Mobley met de titeltrack van No Room for Squares. In het kader van de iets minder zinvolle feitjes, de blues- en popmuzikant John Mayer was dermate geïnspireerd door het album dat hij een van zijn eerste eigen LP's Room for Squares noemde.

Dat was Larry Young in Testifying en Thornel Schwartz met Blue and Deuce. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove and Reese bij de Concertzender, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de grond liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom jazz, not jazz. Dit is het tweede uur van onze Egberto Gismonti special. Vorige week hebben we diverse tracks en albums van hem laten horen. En daar gaan we deze week gestaag mee door. Dit was de openingstrack was Ciranda van zijn onder muzikanten staat dit bekend als zijn circusplaat. Cirans, zeg je volgens mij in het Braziliaans. Maar het heeft iets met een circus te maken. Er staat een circustent op de voorkant. Dit komt uit 1979. Hier staat ook het stuk Magico op. Magico, wat ook een bekend stuk is van hem.
1: Zeker, we hebben vorige week dat ook gedraaid. En we hadden een voorbereiding waarin we de stukken gingen uitzoeken. En er is zoveel mooie muziek dat wij onze keuze hebben laten leiden door onze smaak. Wat volgens mij een hele legitieme reden is om een mooi uur te vullen. Egberto Gismonti is een multi-instrumentalist en vooral gitarist, pianist die een klassieke opleiding heeft genoten. En zowel Braziliaanse muziek, volksmuziek heeft gemaakt, bossa nova muziek. Maar vooral onder het label ECM, echt de ECM kant op is gegaan. Dus het vermengen van improvisatie, wereldmuziek en klassieke elementen. Hoe goed en hoe mooi die speelt, wilde ik graag laten horen aan de hand van een track van zijn album Solo. Dat is uit 1978 en deze track die heet Salvador.

0: van het album Solo was dit de track.
1: Salvador.
0: Salvador. We gaan door met de volgende track uit een plaat die weer uit zijn beginoeuvre komt. Uit 1972 heeft hij de plaat uitgebracht Agua e Vinho. En daar heeft hij wederom het stuk Prum Samba opgenomen. Wat ik ook al in de vorige uitzending liet horen van zijn eerste plaat. Hij heeft trouwens vaak zijn composities op meerdere albums opgenomen. Dus is van één compositie zijn er al een stuk of 4, 5 uitvoeringen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die deal met ECM in Europa. Dat hij daar weer met andere mensen weer dezelfde stukken ging uitvoeren. Dus Prum Samba wordt nu gezongen alleen door hem. En er komt later komt de band erbij op een hele melancholische manier. En daarna gaan we door naar het stuk Tango.

0: Ja, dit was van het album Agua e Vinho, Prum Samba en Tango. Nou, Braziliaanse kan ik het niet uitspreken.
1: Nou, nog een Braziliaanse culturele uitingsvorm is maracatu. Dat is ook een titel die vaker in verschillende versies voorkomt van Egberto Gismonti. Het is leuk om twee verschillende versies te gaan draaien om te kijken hoe hij die variaties oplost. Eén, waar we mee beginnen, is maracatu van het album Works, ECM 1984. Maracatu is een soort dans en een soort ritueel dat eigenlijk uit de Afrikaanse slavernij komt. En tot op de dag van vandaag nog wordt gedanst en muziek vooral ook wordt gespeeld in Brazilië. Na de maracatu van Works uit 84 draaien we een kortere versie. Die heet Maracatu Sapo Queimada e Grillo. Van het album uit 1978, No Capiera.

0: Je hoorde twee versies achter elkaar van het stuk Maracatu. De eerste was van het album Works 1984. En het tweede stuk, wat korter duurde, dat heette Maracatu Sapo Quemada e Grillo. Van het album No Caipira uit 1978.
1: Ja, we gaan weer iets terug in de tijd naar 1973. Ik ben toch aardig chronologisch bezig, zie ik. De vorige track die ik draaide was vanuit 72. We gaan nu één album verder. Het album heet Avore, of het is ook wederom bekend als gewoon een titelloos album. Het stuk heet Memoria e Fado.

0: Ja, dit was Bodas de Prata van het album Academia de Danzas. En dat is wel eigenlijk het bekendste album zo uit begin jaren 70 van Egberto Gismonti.
1: En vergeef onze wat kromme uitspraak. Het is voor ons heel moeilijk om dat goed uit te spreken. Dus voor de Portugezen onder ons, excuse. We gaan door met een track misschien van mijn lievelingsplaat van Egberto Gismonti. Hij heeft zoveel mooie platen gemaakt, maar dit is toch wel een plaat die mij erg na aan het hart is. En die heet Infancia. Vorige week openen we daarmee. En dit is een track en die heeft ook zo'n heerlijke lange titel. Ik zal eerst zeggen, hij heeft hem in 1990 opgenomen met drie andere muzikanten. Te weten Nando Carnera op gitaar en keyboards, Zeca Assumpção op bas en de cellist Jaquinho Morelambau. Deze track die heet Recife e o amor que move o sol e outros estrelas. Egberto Gismonti.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Boogaloo van Lou. De eerste uitzending in een driedelige serie over alt-saxofonist Lou Donaldson. In deze eerste uitzending hoort de opname van Donaldson op het Blue Note label. We beginnen met Blues Walk.

We hoorden Lou Donaldson met Blues Walk van het gelijknamige album uit 1958. We hoorden Herman Foster piano, Peck Morrison bas, Dave Bailey drums, Ray Barretto op conga's. Lou Donaldson is geboren in Baden, North Carolina in 1926. Hij is nu 92 jaar. Donaldson is beïnvloed door Charlie Parker. Hij speelde begin jaren 50 op Blue Note opnamen met pianist Thelonious Monk en vibrafonist Milt Jackson. Vervolgens vormde hij in 1953 een team met trompetist Clifford Brown. Hun opnamen hebben bijgedragen in het ontstaan van hard bop, de kruisbestuiving van bebop en blues die vanaf midden jaren 50 een bepalende stroming in de jazz werd. In 1954 was hij ook lid van de invloedrijke Art Blakey en de Jazz Messengers. Bob en hardbop is de habitat van Lou Donaldson, zoals je dat zelf pleegt te noemen. Echte jazz. Het antwoordapparaat van Lou Donaldson luidt dan ook als volgt. This is Lou Donaldson, alto saxofonist, no fusion, no confusion. De alt-saxofonist met de kwikzilveren toon en het zangerige randje is niet alleen een van de uitvinders van hardbop. Hij bewoog zich vanaf jaren 50 meer en meer naar de kant van blues en rhythm and blues. Geïnspireerd door optredens in het circuit van zwarte clubs en kroegen in het Midwesten, stort hij zich op de roots van de zwarte muziek. Eerst nog met piano als begeleiding, later met het Hammond-orgel. Het soul-jazz-tijdperk van Lou Donaldson op het Blue Note label vangt aan. Gaan we verder met Grits and Gravy van het album Swing and Soul uit 1957. Een eerste proeve van Donaldson's beheersing van de slow blues. Op piano Herman Foster, bas Peck Morrison en drums Dave Bailey. Daarna Donaldson's versie van Marianne, de R&B-tune van Ray Charles. Het staat op het album Lightfoot. Dezelfde groep aangevuld met Ray Barretto op congas. Dan Smooth Groove, verschenen in 1959 op LD&3, Donaldson's samenwerking met de hardbop en soul jazzgroep The Three Sounds. Piano, Gene Harris, bas, Andrew Simpkins, drums, Bill Doughty.

Dat was Lou Donaldson met Grits and Gravy, Marianne en Smooth Groove. In dit blok eerst de slow blues Here 'Tis uit 1961. Op gitaar Grant Green, Hammond orgel, Babyface Willett, drums Dave Bailey. Lou Donaldson stuitte op Grant Green in St. Louis in 1960, was onder de indruk en introduceerde de gitarist bij Alfred Lion van Blue Note in New York. Organist Babyface Willett arriveerde gelijktijdig in de Big Apple. De groep leverde het met blues doordrenkte album Here 'Tis af. Van dit album nu ook Donaldson's versie van Charlie Parker's Cool Blues.

hoorde Lou Donaldson met Here It Is en Cool Blues. Een jaar later, in 1963, heeft Donaldson alweer een ander groepje met de uitzondering van Grant Green. Het bestaat verder uit trompetist Tommy Turrentine, organist Big John Patton en drummer Ben Dixon. Het album Natural Soul bestaat uit smeuïge grooves en vamps en verkocht uitstekend. Hier Funky Mama, geschreven door Big John Patton. En dan tenslotte Caracas van de plaat Good Gracious uit 1963. Hier wederom Grant Green, Big John Patton en Ben Dixon.

0: Je hoorde de Nederlandse band Kapok rondom hornist Morris Kliphuis. Deze track die is getiteld Missing Link. We komen alweer bijna aan het einde van een uitzending van Jazz Not Jazz. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je altijd mailen naar jazznotjazz@concertcenter.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur. Mocht je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar de uitzending gemist gaan van de concertcenter.nl of je gaat naar onze eigen site www.jazznotjazzradio.nl. We hebben nog één track en die heeft Ruben in petto. Ruben, wat gaan we doen?
1: Ja, we sluiten af met Reinier Baas. Die heeft in 2011 een nieuw album gemaakt. Die heet More Socially Relevant Jazz Music. De titel spreekt eigenlijk al voor zich. Hij is zeer hoog in de jazz charts binnengekomen van het Blast Jazzism. En van dit album sluiten wij af met Sub Rosa.

Dit is de concertzender met het programma over soul jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. Vanavond de Boogaloo van Lou, de tweede aflevering in een vierdelige serie over altsaxofonist Lou Donaldson. In de eerste aflevering was u getuige van de beginjaren van de soul jazz van Donaldson op het Blue Note label. Vanavond hoort u Lou Donaldson op het label Argo. U hoort in het eerste blok Signifying en C.C. Sophronia. Deze tunes staan op de plaat Signifying uit 1963. Op trompet Tommy Turrentine, Hammondorgel Big John Patton, gitaar Roy Montrell en Ben Dixon drums.

Dat was Lou Donaldson met Signifying en C.C. Sophronia. Donaldson stond bij Argo onder contract van 1963 tot en met 1966. Hij gaat op dezelfde voet verder als tijdens zijn baanbrekende jaren op het Blue Note label. Bij Argo legt de alt-saxofonist nog wat extra nadruk op de riffs en ritmes van de rhythm and blues. In dit blok eerst Possum Head van het gelijknamige album uit 1964. Possum Head was de bijnaam van Donaldson. De possum is een buidelrat die vooral in het zuiden van de Verenigde Staten prominent aanwezig is. Leuk klinkt het niet met een rat vergeleken te worden, maar zo ging dat eenmaal in de jazzwereld, waar men een gedenkwaardig soort humor had. Denk aan Johnny Rabbit Hodges. Dat klinkt overigens al een stuk schattiger. Op trompet hoort u Bill Hartman, orgel Big John Patton, gitaar Ray Crawford en slagwerk Ben Dixon. Daarna hoort u Lil Miss Fine, een slow blues van het album Cole Show uit 1964. Op piano Herman Foster, bas Earl May en drums Bruno Carr. Ten slotte Eggnant Oil van het album Rough House Blues uit 1965. Donaldson's big band plaat met arrangementen van Oliver Nelson.

De populaire soul jazz stijl van Donaldson ontstond in 1955. Donaldson was het studiowerk bij Blue Note vanwege gedoe met junkie-collega's behoorlijk beu. Hij besloot te toeren in het circuit van ghetto-clubs. In die twee jaren kwam hij erachter wat de man en vrouw van de straat precies mooi vonden, en zo ontstond zijn aanstekelijke mix van hardbop en rhythm and blues. Zijn groep bestond toen uit trompetist Bill Hartman, gitarist Grant Green, organist Big John Patton en slagwerker Ben Dixon. Met deze kameraden speelde hij ook regelmatig in de jaren 60. Van het album Musty Rusty uit 1965 hoort u Hipty Hop en The Spacewalk. Op Hammond orgel deze keer overigens niet Big John Patton, maar Billy Gardner. We gaan verder met The Thang van het live album Fried Buzzard uit 1965. Trompet Bill Hartman, orgel Billy Gardner, gitaar Warren Stevens en drums Idris Muhammad. Daarna Herman's Mambo van de plaat Blowin' in the Wind uit 1966. Piano Herman Foster, bas Sam Jones, drums Idris Muhammad en conga's Richard Landrum. Ten slotte Greasy Papa, dat verscheen op At His Best in 1966. Met Greasy Papa verschuift Donaldson zijn aandacht naar de boogaloo en jazz funk. Met zijn succesvolle terugkeer naar Blue Note in 1967 zouden nog vele funky nummers volgen. Die hoort u in aflevering 3 van de Boogaloo van Lou. Nu aldus Greasy Papa. Op trompet wederom Bill Hartman, orgel wederom Billy Gardner, gitaar Calvin Newborn en drums Grady Tate.

info vinden. Volgende week zijn we er weer op dinsdag van 11 tot 12. Ik wil graag afsluiten deze aflevering met Hollywood van hetzelfde album. Tot volgende week.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de Concertzender met het programma Jazz Not Jazz. Deze keer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. Mijn naam is Arjan Huizer. Na de herkenningstune gaan we luisteren naar Don Kronick met Heart of Darkness. Kronick was een beroemde sessiemuzikant, maar heeft een aantal soloalbums opgenomen, waaronder voor het opnieuw tot leven gewekte Blue Note. Beide met een akoestisch septet. De blazerssectie bestaat uit een tenor, een trompet, een trombone en een basklarinet, wat zeer mooie klankkleuren oplevert. Daarna speelt Dr. John de spreekwoordelijke melting pot uit New Orleans, het mysterieuze Lilien Destin.

tijd voor een blokje van drie nummers. Uit 1975 Bobby Hutcherson met Montara van een album met veel Latin-invloeden. Daarna gaan we verder met Braziliaans van Chico Buarque en het nummer Essa Moça Tá Diferente in ons beste Portugees. In het kader van de minder zinvolle informatie is zijn volledige naam Buarque de Holanda. Een vrolijk samba-ritme met een heel klein beetje Nederlandse origine. Afsluiter is George Russell met Kentucky Oysters. Alleen al het hoesontwerp van dit album Stratus Thunk is dit nummer de moeite waard.

In de tweede helft van de jaren 70 nam een groep genaamd Caldera 4 albums op voor een groot platenlabel. Met jazz, rock of fusion, om het beestje een naam te geven. Maar wat ons betreft goede en tijdloze muziek. Belangrijke leden van deze band waren Jorge Struns op gitaar en Carlos Vega op het slagwerk. Het nummer heet Coasting.

Nog drie mooie nummers op een rijtje. Duke Ellington heeft een klein oeuvre aan zogenaamde train songs nagelaten. Gedurende zijn hele carrière componeerde hij nummers gerelateerd aan de treinenwereld. Duke bracht met zijn band een belangrijk deel van zijn leven door in treinen, die voor hem, en daarmee ook voor ons, intrigerende geluiden maakten. Het gekozen nummer heet Daybreak Express. Dit waren andere tijden, terug naar de onze. Thundercat, bassist, zanger en veel meer in de moderne scene. Als wij hem horen zingen, moeten we onwillekeurig altijd aan George Duke denken. En dat stemt ons vrolijk. Them Changes is het nummer dat gedraaid wordt. Terug naar 1949 met Ted Dameron en Fats Navarro. Van een fijn dubbel album met daarop al hun Capitol en Blue Note opnames. Het nummer dat we draaien is Symphonette.

Kenny Kirkland werd vooral bekend als pianist van de broertjes Marsalis en later nog bij Sting. Er werd gedurende zijn te korte leven één soloalbum op het GRP-label opgenomen. Met voor dit label behoorlijke recht toe recht aan jazz. En goed ook. Het eerste deel van het nummer wordt bij elkaar gedrumd door Jeff Watts als intro voor het nummer Stepium Faith. Als één na laatste nummer Beautiful Love van Shirley Horn. Beautiful Love is een prachtige standard die wat ons betreft veel te weinig wordt gespeeld. Shirley begeleidde zichzelf normalerwijs op de piano, maar hier is de Belgische gigant Toots Tielemans in deze rol meer dan aanwezig. Het album is uitgebracht in 1991 en Toots speelt natuurlijk harmonica, maar ook nog gitaar.

dank weer voor jullie aandacht. Dit was Jazz Not Jazz op de Concertzender. Als eindtune The Love Connection van Freddie Hubbard. Heel graag tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grace, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer de Boogaloo van Lou, de derde aflevering in een vierdelige serie over alt-saxofonist Lou Donaldson. Vandaag nemen we mee naar de succesvolle Boogaloo en funk jazzjaren van Donaldson op Blue Note. We beginnen met Alligator Boogaloo.

We hoorden Lou Donaldson met Alligator Boogaloo. Op cornet Melvin Lasty, gitaar George Benson, Hammond orgel Lonnie Smith, drums Idris Muhammad. Donaldson bedacht veel van zijn groove tunes tijdens zijn clubtoertjes. Alligator Boogaloo is Donaldson's grootste hit. Gek genoeg kwam het nummer toevallig tot stand. Er waren nog enkele minuten studiotijd over en Donaldson kwam met deze lick op de proppen. Donaldson vertelde in zijn interview met journalist Mark Jazzworks Myers hoe hij aan de titel kwam. Hij hield van een potje golf. Toen hij de bal een keer in de berm sloeg in Florida, hield de caddyhammer van de bal te halen. Er zat er namelijk een alligator verscholen. Donaldson vond alligator wel lekker bekken, vandaar Alligator Boogaloo. In 1967 was Donaldson teruggekeerd op het oude nest, namelijk Blue Note. Donaldson stond van 1952 tot 1963 onder contract bij Blue Note. Daarna nam hij platen op voor Argo, het dochterlabel van Chess Records in Chicago. Blue Note ging verder onder de paraplu van major label Liberty. Maar Donaldson, die altijd feitelijk ook een R&R-man was geweest, kreeg carte blanche. In het volgende blok eerst One Cylinder, ook van de plaat Alligator Boogaloo. Daarna Sweet Slumber, de comeback van Donaldson op Blue Note was, voor de duidelijkheid, niet met funky jazz, maar met Lush Live, een album met ballads. Een prima plaat waarop de typerende fluwelen alt van de Donaldson centraal staat. Op Sweet Slumbers hoort u onder andere wereldtoppers als Freddie Hubbard op trompet, Wayne Shorter, tenor sax en McCoy Tyner, piano. Vervolgens Ode to Billy Joe, Donaldson's versie van Bobby Gentry's megahit uit 1967. Het staat op de plaat Mr. Shingling uit 1968. Op gitaar Jimmy Ponder, Hammond-orgel, Lonnie Smith en drums Idris Muhammad. Daarna twee tunes van Midnight Creeper uit 1968. De titelsong Midnight Creeper, geschreven door Donaldson, en Bag of Jewels, geschreven door Lonnie Smith. Midnight Creeper is een hoogtepunt uit het jazz-funk-oeuvre van Donaldson. De sessie heeft vaart, sterke composities en pittige solo's. De band bestaat uit Blue Mitchell op cornet, George Benson, gitaar, Lonnie Smith, Hammond-orgel, Idris Muhammad, drums.

0: Dat was Lou Donaldson met One Cylinder, Sweet Slumber, Ode to Billy Joe, Midnight Creeper en Bag of Jewels. In het laatste blok twee tunes van het album Say It Loud. Titelsong Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud is natuurlijk van James Brown. Op Say It Loud en Turtle Walk hoort u Blue Mitchell, trompet, Jimmy Ponder, gitaar, Charles Erland, orgel en Idris Mohammed, drums.
1: With your bad self, say it loud.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Boogaloo van Lou, de vierde en laatste aflevering over alt-saxofonist Lou Donaldson. We nemen u mee naar de succesvolle Boogaloo en Funk Jazz jaren van Donaldson op het Blue Note label. We beginnen met Hot Dog.

Dat was Lou Donaldson met Hot Dog van het gelijknamig album op Blue Note uit 1969. Op trompet Ed Williams, Hammondorgel Charles Erland, gitaar Melvin Sparks en drums Idris Mohammed. Mooi voorbeeld van Donaldson's soepele mengeling van bob en funk en de onmiskenbare drive van drummer Idris Mohammed. Op de hoes van de plaat wordt u vrolijk toegelachen door een donkere, aantrekkelijke vrouw met afrokapsel. Ze heeft een hotdog in haar hand. De onderliggende boodschap is duidelijk. Op alle Blue Note platen van Donaldson uit die periode prijken mooie meiden. Een van zijn albums heet Pretty Things. U moet de hoesen maar eens googlen. Daarna kunt u wellicht met uw dochter of partner een stevige boom opzetten over het tijdperk waarin je nog me too antwoordde als je ook graag een ijsje wilde. Of een hotdog. De marketingtactiek van Blue Note werkte blijkbaar aardig, want de verkoopcijfers van zijn platen waren aanzienlijk. Alle gekheid op een stokje. In de eerste plaats is die goede verkoop natuurlijk te wijten aan de smeuïge soul jazz van de altsaxofonist uit Baden, North Carolina. Donaldson had een neusje voor populaire nummers, catchy funk riffs en muzikaal talent. We gaan verder met de radiovriendelijke compositie van Hot Dog, namelijk Who's Making Love, bekend van Johnny Taylor. De hele groep zingt het refrein, waarna Donaldson's Caribisch getinte West Indian Daddy en Alan Toussaint's Everything I Do Gonna Be Funky. Beide tunes verschenen op het album Everything I Play Is Funky. En dat was in 1970. U hoort Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith, Hammond, orgel, Melvin Sparks, gitaar, Jimmy Lewis, bas en Idris Mohammed op drums. Donaldson zingt, althans, hij doet een poging.

Dat was Lou Donaldson met Who's Making Love, West Indian Daddy and Everything I Play Gonna Be Funky. Het volgende blokje muziek begint met Donaldson Goes Country met Tennessee Waltz. Daarna Sassy Lassie van Harold Ousley. Beide tunes staan op eerder genoemde Pretty Things uit 1970. Op Tennessee Waltz hoort u Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith op Hammond-orgel, Melvin Sparks op gitaar, Jimmy Lewis bas en Idris Muhammad op drums. Op Sassy Lassie zijn Smith en Sparks vervangen door Leon Spencer Jr. en Tad Dunbar. Ten slotte, The Scorpion, live in 1970 in Newark, New Jersey. Op trompet Fred Ballard, Hammond-orgel Leon Spencer Jr., gitaar Melvin Sparks en drums Idris Muhammad.

Dat was Lou Donaldson met Tennessee Waltz, Sassy Lassie and the Scorpion. In het laatste blok, Sassy Sound Strut, van het gelijknamig album op Blue Note uit 1973. In het grote ensemble spelen onder andere Thad Jones op trompet, Seldon Powell tenor sax en Bernard Purdy op drums. In de jaren 70 verwaterde de aandacht voor soul jazz een beetje. Maar dat gebeurde vooral door de opkomst van fusion en de synthesizer. Vanaf eind jaren 80 was soul en orgel jazz weer helemaal hip. En sindsdien is Lou Donaldson met zijn recept van soul, jazz en bebop wereldwijd ontzettend populair geweest. Hij is inmiddels 93 jaar oud en ja, op de een of andere manier nog steeds actief.

U hoorde Lou Donaldson met Sassy Soul Strut. U heeft geluisterd naar het vierde en laatste deel van The Boogaloo Fan van Lou. Een portret van alt-saxonist Lou Donaldson, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dim Light, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer Binnenstad Blues, een aflevering over jazz funk uit begin jaren 70. We beginnen met Freddie Robinson met The Creeper, gevolgd door Phil Upchurch met Inner City Blues.

U hoorde gitarist Freddie Robinson met The Creeper van het album Hot Fun in the Summertime. Verscheen in 1970 op Liberty. Op bas Wilton Felder en drums Paul Humphrey. Op het Rhythm and Blues CV van Freddie Robinson staan opnames met Little Walter, Howling Wolf, Ray Charles en John Mayall. Hij werkte samen met Blue Mitchell, Stanley Turrentine en de Crusaders. In de jaren 70 bekeerde Robinson zich zoals vele zwarte muzikanten tot de islam en ging voortaan door het leven als Abu Talib. Ook Phil Upchurch was een gitarist die op het snijvlak van rhythm and blues en jazz opereerde. In 1961 scoorde hij een gouden plaat met de miljoenenverkoop van zijn single You Can't Sit Down. Upchurch speelde onder andere met Curtis Mayfield, B.B. King, Ramsey Lewis, Stan Getz, Jimmy Smith en zelfs Michael Jackson. Een veelgevraagd studioartiest die ook als leider productief was. U hoorde zijn versie van Marvin Gaye's Inner City Blues van het Blue Thumb album Darkness, Darkness uit 1972. Op bas Chuck Rainey, piano Joe Sample, drums Harvey Mason. Het programma van deze keer is min of meer een reflectie van de Inner City Blues waar Marvin Gaye naar verwees, ofwel de Binnenstad Blues. Het heeft ook wel wat weg van de muziek die te horen was in de Blaxploitation films. Onderwerp en impetus is, kortom, het ghetto. Rond 1970 gaat het in de zwarte wijken niet al te best. Wijken verpauperen, een behoorlijk aantal bewoners is ofwel gesneuveld in Vietnam, ofwel aan de drugs verslaafd. De protest en Black is Beautiful muziek van James Brown, Curtis Mayfield en Marvin Gaye spreekt de bevolking aan. Plekken om te spelen zijn voor soul- en funk-jazzartiesten schaarser geworden, maar hun platen vinden nog steeds een weg naar de zwarte klant. Gaan we verder met fluitist Joe Thomas. Diens stevige versie van Sly Stone's Thank You for Letting Me Be Myself staat op het album Joy of Cooking, uitgegeven in 1972 door Groove Merchant. U hoort Jimmy Ponder, gitaar, Jigs Jazz, orgel en Kenny Pollard, drums. Daarna tenorsaxofonist Raymond Morris met Sweet Sister Funk van het gelijknamige album op Groove Merchant uit 1973. Op drums Mickey Roker. Vervolgens organist Ruben Wilson met Superfly, de hit van Curtis Mayfield. Het staat op de plaat The Cisco Kid uit 1974. Op gitaar Melvin Sparks. De ritmesectie bestaat uit jazz heavyweights, bassist Bob Crenshaw en drummer Mickey Roker. Als laatste in het blok, Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. De voormalige bassist en drummer van Ramsey Lewis genoten eind jaren 60 succes met Whack Whack en Soulful Strut. Bumping on Young Street staat op het Atlantic album Oh Girl, een album uit 1973.

En dat was Joe Thomas met Thank You, Raymond Morris met Sweet Sister Funk, Ruben Wilson met Superfly en Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. In het laatste blok eerst Grover Washington Jr., de toekomstige ster van het smooth jazz en easy listening genre, begon in de jaren 60 als saxofonist op de gruizige funk jazz platen van het Prestige label. Begin jaren 70 werd zijn meer gladde muziek op het Kudu label heel succesvol, vooral Mr. Magic uit 1974. Washington Jr. is zonder twijfel de populairste soul jazz artiest uit die periode. We draaien Ain't No Sunshine, de hit van Bill Withers, met op gitaar Eric Cale, op bas Ron Carter, drums Idris Muhammad. Gitarist O'Donnell Levy bewoog zich met zijn mix van jazz, funk en pop op hetzelfde vlak als Washington Jr. U hoort I Wanna Be Where You Are van het album Dawn of a New Day uit 1973. Met onder andere John Faddis, trompet, Bill Watrous op trombone en Chester Thompson drums. Daarna organist Ronnie Foster. Zijn platen op het Blue Note label in de jaren 70 zijn wat experimenteler van aard. Net als bij het merendeel van de artiesten in deze uitzending bleken de beats en sounds van Foster een goudmijn voor de eerste hip-hop generatie en de acid jazzbeweging in Engeland. Foster speelde onder andere met George Benson en Grant Green. U hoort Cheshire Cat van het gelijknamige album uit 1975. Ten slotte, orgellegende Jimmy McGriff, stamgast aan de toog van Groove and Grease. U hoort de stemmige fluwelen ballad Back on the Track van het Blue Note album Electric Funk uit 1970. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Stanley Turrentine, elektrisch orgel Horace Ott, op bas Chuck Rainey en aan de drums Bernard Purdy.

uitgebracht waarin veel informatie staat over North Sea Jazz. Er staat ook alle lijstjes in van de Jazz Not Jazz. Die wordt samengesteld door recensisten, programmeurs, muzikanten die obscure Jazz Not Jazz voor je uitzoeken ter inspiratie om te luisteren. Mocht je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar jazznotjazzradio.nl gaan, waar onder andere ook de jazzagenda staat of een link naar de concertzender waar nog veel meer moois te halen valt. Volgende week dinsdag om 11 uur zijn we er weer. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je die mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond een Killer B3 special, een aflevering over een baanbrekende orgeljazzplaat. We trappen af met Jimmy Smith en A New Sound, A New Star, Volume 1. Hoe je het ook went of keert, organist Jimmy Smith is the boss. Natuurlijk, over smaak valt te twisten, maar menigeen heeft ongetwijfeld een zwak voor een van de andere legendarische organisten uit de jaren 50 en 60. Dat is logisch, want de gouden eeuw van de orgeljazz is een speeltuin voor liefhebbers van het genre. Niettemin, niemand is zo populair als Jimmy Smith. En dat heeft een reden. Smith is de pionier van de moderne orgeljazz. Zijn werk het summum van de kunst van het Hammondspel. Ineens was hij er in 1955. Als een meteoriet die insloeg in de studio van de beroemde opnametechnicus Rudy van Gelder. En die stond in Hackensack, New Jersey. Bij Van Gelder nam Smith in 1956 zijn eerste plaat op, A New Sound, A New Star, Volume 1. Er zouden nog vele succesvolle platen volgen op Blue Note. Smith was inderdaad meteen een soul jazz star in de zwarte gemeenschap. Het werkelijk sterrendom begon echter toen Smith in 1963 bij Verve tekende. Met deze crossover naar de blanke markt liep zijn platenverkoop soms in de miljoenen. Op A New Sound, A New Star, Volume 1 zijn alle vooruitstrevende facetten aanwezig die Smith het voorbijgaande jaar al live had gedemonstreerd. Het revolutionaire van hem, van Smith, zat hem in diens virtuose mengeling van bebop en blues. De vrij onbekende organist Les Strand was hierbij een inspiratie voor Smith geweest. De lijnen die Smith speelde deden verder aan Bud Powell en Thelonious Monk denken. Smith veranderde het tot dan toe wat orkestrale geluid van het orgel in een percussief, plakkerig geluid, waar

waarbij elke noot goed hoorbaar was. Dit was een subtiel samenspel van het B3-model en de Leslie Speaker. Voorts tilde Smith het basspel naar een hoger plan door de baspedalen als ondersteuning te gebruiken voor de walking bass van de linkerhand. Ballads speelde die soms slechts met zijn voeten. Bij uptempo nummers hield Smith met zijn linkerhand heel lang één akkoord aan als oppepper voor de rappe rechterhand, de zogenaamde drone. Het een en ander resulteerde in een zeer opwindend schouw- en hoorspel. Smith was waarlijk een Hammond beest. Hij beïnvloedde iedereen die in zijn kielzog het orgel bespeelde. In het eerste blokje muziek draaien we A New Sound, A New Star, Volume 1. Dat album bestaat uit The Way You Look Tonight, de Smith-compositie You Getcha, Midnight Sun, Gershwin's Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, Gershwin's But Not For Me, Horace Silver's The Preacher, Tenderly en van Johann Sebastian Bach, Joy. Op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey.

U hoorde organist Jimmy Smith met A New Sound, A New Star, Volume 1. The Way You Look Tonight, You Getcha, Midnight Sun, Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, But Not For Me, The Preacher, Tenderly and Joy. Midnight Sun was de single van het album, maar vooral het B-kantje, Smith's versie van Horace Silver's gospelgetinte The Preacher, kreeg veel airplay. In het verlengde van Volume 1 verscheen in hetzelfde jaar Volume 2. Volume 1 was opgenomen op 18 februari, Volume 2 op 27 maart 1956. U hoort een originele compositie van Smith, Ready and Able, op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey. Ten slotte Get Happy van de live plaat at Club Baby Grand, opgenomen in Wilmington, Delaware, op 4 augustus 1956. Het is wederom het allereerste trio van Jimmy Smith. U hoort dus Thornell Schwartz op gitaar, Donald Bailey op drums. Van Harold Arlen en Ted Koehler is Get Happy een van de liedjes uit het American Songbook, waarvan het schema gebruikt werd als blauwdruk voor nieuwe melodieën door de eerste bebop-generatie. Het trio van Smith vreet de oerprogressie van het nummer helemaal op. Bailey houdt het energieniveau van zijn solide beat hoog. Zijn ride cymbal is stevig verankerd in de bass groove van Smith. De driftige percussieve slag van Schwartz ondersteunt de furieuze bob-solo van de meester zelf. Het trio van Smith zette zo de standaard neer voor de volgende lichting organ-combo's.